0: eind augustus. Dinsdag stond de teller nog op 5179 vermisten, maar dat aantal werd door de Nepalese rampenbestrijdingsdienst nog opgetrokken. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nog iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens de Nepalese regering is de ramp een gevolg van de opwarming van de aarde, waardoor de gletsjers in het Himalaya-gebergte sneller smelten. De ramp met de vloedgolf heeft ook enorm veel materiële schade veroorzaakt. De heropbouw zou naar schatting meer dan 4 miljard euro kosten. Voetbal dan. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisterenavond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht iets beter, met dan uiteindelijk toch nog één doelpunt van Svetkovic. Ook Anderlecht-doelman Colin Kozemans zag dat Anderlecht in de eerste helft heel slecht voor de dag kwam.
1: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

my investigation.

finer work.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft er gisteren mee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
2: Nou, ik denk dat het laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. Hij wil het gesprek weer laten gaan over de echte slachtoffers, schrijft hij. En dat zijn de Palestijnen die nog altijd gedood worden door het Israëlische leger en in verdrukking moeten leven. Alles wat hij tot nu verdiend heeft met de Loop Tour van Ed Sheeran schenkt

0: hij aan organisaties die in Gaza voedsel, medicijnen of andere hulp leveren. Macklemore werd geweerd voor de volgende concerten van Ed Sheeran, omdat hij op het podium opkomt voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in het voorprogramma en ook de begeleidingsband van Ed Sheeran zelf om op te stappen en niet meer mee te werken aan de resterende concerten. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisteravond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter. Daarin viel nog een doelpunt van Svetkovic. Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
1: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan droog straks met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen overdag tot 19 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de buurt van Barcelona in Spanje is een dode gevallen door de hevige regenval daar gisterenavond. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier en later levenloos gevonden. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd door het noodweer. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. Volgens de Spaanse Weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
2: Nou, ik denk dat het laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd gisteravond verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter en kon het ook scoren via Svetkovic. Anderlecht doelman Colin Kozemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: De komende uren minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten, als reactie op de toenadering tussen de Europese Unie en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Trump zei dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel. En in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse Centrale Bank de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag. En minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
1: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Dat is procedure, zegt Kurt Verwillige van luchtverkeersleider Skies.
3: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
1: Gisteravond is ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten waren gisteravond getroffen, deze ochtend nog 16. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral

0: In de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kozemans.
1: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer dan. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Het wordt tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Gemeenten moeten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. Dat zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut FIAS. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te zullen innen via snelheidsboetes. Maar als gemeenten transparanter zijn over trajectcontroles, zal het draagvlak vergroten, zegt de minister.
2: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt of dat hij ergens in de val loopt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden. En de bedoeling is uiteindelijk dat de boetes verminderen omdat men zich meer aan de snelheid houdt.
1: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Eén vliegtuig moest in de lucht blijven cirkelen en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De drone bleek van een privépersoon te zijn. De piloot ervan mag een fikse boete verwachten. Gisteravond is er trouwens ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer omdat er een sociaal conflict is over de nachtpremies. 28 vluchten werden getroffen en vanochtend nog eens 16 vluchten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft erg hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
3: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
1: Intussen heeft de Amerikaanse president Trump ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij doet dat als reactie op de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Trump zei daarop dat hij kan reageren met extra importheffingen of zelfs het verbreken van alle handel. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepsmatch verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat zegt ook doelman Colin Kozemans.
4: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo

0: 90 minuten spelen elke keer.
1: Het weer vandaag is nog droog en een gesluierde zon. Nadien meer regen en buien die traag naar het oosten trekken, maxima tot 20 graden. Morgen start ook met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd tegen de zin van president Trump. Minister De Ridder van Mobiliteit wil dat gemeenten duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. En in de Europa League voetbal verliest Anderlecht van Olympique Lyon. Goedemorgen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
1: Trump reageerde intussen ook al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. En de verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook een impact bij ons. Vooral voor beleggers is dit op korte termijn niet zo'n positief nieuws. Dat zegt Erik Schulli, hoofdeconoom bij ABN AMRO.
3: Voor de beleggers is die renteverhoging in eerste instantie geen goed nieuws. Aandelenbeurzen reageerden gisteravond nadat het besluit bekend werd gemaakt dan ook negatief. Dat is niet onlogisch, omdat ja, wanneer de rente wordt opgetrokken, dan wordt het voor beleggers misschien iets attractiever om te kiezen voor de veilige korte termijnrente eerder dan voor de risicovolle beurzen.
1: President Trump dreigt er intussen mee om de handel met Europa stop te zetten, nu de EU extra toenadering zoekt tot Canada. Gisteren heeft commissievoorzitter von der Leyen een speciaal statuut aangeboden aan Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Trump vindt dat belachelijk, zegt hij. Als het zover komt, dan is het een vijandige daad en dan komen er hogere invoerheffingen of dan leg ik de handel met de EU helemaal stil, zegt hij.
4: Nou, I think it's laughable. Canada has been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: In eigen land moeten gemeenten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. Dat zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut FIAS. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen schatten dit jaar 121 miljoen euro te innen via snelheidsboetes. De minister kan gemeenten niet verplichten hoe ze dat geld gebruiken, maar zal wel nieuwe richtlijnen opstellen. En ze wil vooral meer begrip creëren bij burgers over snelheidscontrole, zegt ze.
5: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid, in het veiliger maken van kruispunten, van schoolomgevingen. Want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. Hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
1: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een drone van een privépersoon. De politie heeft de piloot ervan kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilgen van luchtverkeersleider Skies.
6: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij

0: Er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
1: Eén vliegtuig moest in de lucht blijven cirkelen. Bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. Gisteravond is trouwens ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict daar over de nachtpremies. 28 vluchten werden gisteren getroffen. Vanochtend zijn dat er nog eens 16. Het Amerikaanse AI-bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarin een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt de incidenten onverwacht en zorgwekkend. Het ging bijvoorbeeld om systemen die data verzonnen, fouten niet melden of zichzelf de opdracht gaven de gebruiker niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week had de CEO van OpenAI, Sam Altman, nog opgeroepen artificiële intelligentie te vertrouwen. Onder meer omdat de ontwikkelaars al hun fouten publiceren. En hij vergeleek dat met de luchtvaart, waar altijd geleerd wordt van fouten.
2: One of the things that has gone so well there is the culture of accident reporting. You know, accidents are going to happen. We're going to learn as much as we can and react from each one.
1: Na de overstromingen in Nepal van eind augustus is het aantal vermisten bijgesteld van ruim 5000 naar meer dan 6000. Aan de Chinese kant van de grens zijn er officieel iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens een groep internationale wetenschappers was de ramp een gevolg van verschillende oorzaken. Door een eerdere aardbeving was een bergwand mogelijk instabiel geworden. En door de klimaatopwarming zijn gletsjers en bevroren rotsen gesmolten. Een enorme massa water en modder kwam plots naar beneden en duizenden mensen raakten bedolven. Bij de vermisten zijn ook nog altijd 3 Belgische vrouwen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was te sterk met 1-2. Verslag van Bert Sterks.
3: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
1: De Amerikaanse rapper Macklemore schenkt het geld dat hij verdiende als voorprogramma van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. In totaal gaat het over zo'n €870.000. Macklemore werd geschrapt voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium zijn steun uitsprak voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in de tour ook om op te stappen uit steun voor Macklemore. Vandaag eerst droog en een gesluierde zon, nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Dat was de opener van het nieuws. Ze doet dat om de hoge inflatie in de VS wat te drukken. De beslissing is tegen de zin van president Trump. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Just a perfect day.
1: Classics. Radio 1.
2: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. 9 Vlaamse gemeenten krijgen een versterkte regionale rol. En in de Europa League voetbal verliest Anderlecht van Olympique Lyon. De Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, heeft de rente dus verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS wat te drukken, want die blijft hoog. En daardoor stijgen de prijzen van goederen en diensten. De beslissing is wel tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
3: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
2: Trump reageerde intussen ook al en zegt dat de rentetarieven lager moeten omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. En de verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook gevolgen voor ons. Op korte termijn is dit eigenlijk niet zo'n goed nieuws, zegt Erik Scholie, hoofdeconoom bij ABN AMRO.
4: Voor beleggers heeft dat tot gevolg dat aandelen misschien net een tikkeltje minder interessant worden. Dat is logisch. Als je op een risicovrije korte termijn rekening een hogere zekere opbrengst krijgt, ja, waarom zou je dan nog gaan je gelden stoppen in de volatiele, in de bewegelijke beurzen, waar je veel kan winnen, maar ook veel kan verliezen.
2: President Trump zegt intussen ook dat hij ermee dreigt om de handel met Europa stop te zetten nu de EU extra toenadering zoekt tot Canada. Gisteren heeft commissievoorzitter von der Leyen een speciaal statuut aangeboden aan Canada als zogenoemd geassocieerd lid van de EU. Trump vindt dat belachelijk. Als het zover komt, dan kan ik het als een vijandige daad zien en dan komen er hogere invoerheffingen of wordt de handel met de EU helemaal verbroken, zegt Trump.
5: No, I think it's laughable. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
2: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om te groeien en voorzieningen uit te bouwen die voor de ruimere omgeving interessant zijn. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat om Aalter, Houthalen-Helchteren, Lande, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaten en Zemst. Dat zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en de auto en bijvoorbeeld een groot hospitaal of een zwembad hebben. Ze krijgen geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden, legt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens uit.
6: Dat je daar bijvoorbeeld hoger kan bouwen, denser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en eenzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn, waar veel andere voorzieningen aanwezig zijn.
2: Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek, reageert tevreden op al die extra mogelijkheden.
7: Dat Willebroek erkend wordt als kleinstedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen op het kruispunt van die A12 en de N16. En die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
2: Minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat gemeenten veel duidelijker moeten zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te zullen innen via snelheidsboetes. Maar als gemeenten transparant

0: Want er zijn over bijvoorbeeld trajectcontroles, dan zal dat het draagvlak ervan vergroten, zegt de minister.
1: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt of dat hij ergens in de val loopt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden. En de bedoeling is uiteindelijk dat de boetes verminderen omdat men zich meer aan de snelheid houdt.
0: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord op een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Voor de sollicitanten is dat erg frustrerend, zegt Naomi Reules, expert recrutering bij Acerta.
2: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid. En dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
0: 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen feedback na een test of een assessment. Het Amerikaanse AI-bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarbij een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet meer gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt de incidenten onverwacht en zorgwekkend. Het ging bijvoorbeeld om systemen die data verzonnen, fouten niet melden of zichzelf de opdracht leken te geven, de gebruikers niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week riepen verschillende toplui van AI-bedrijven nog op om de ontwikkeling van de systemen te vertragen, omdat de gevaren ervan te groot zijn geworden. Eind juli slaagden modellen van OpenAI erin te ontsnappen uit hun gecontroleerde testomgeving. Ze braken daarop in bij een ander techbedrijf. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was te sterk met 1-2. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kozemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: De volgende Europese match van Anderlecht is in oktober in en tegen Dynamo Zagreb. En de Amerikaanse rapper Macklemore schenkt het geld dat hij heeft verdiend als voorprogramma van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. In totaal gaat het over zo'n €870.000. Macklemore werd geschrapt voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Maar daarop beslisten andere artiesten in de tour om ook op te stappen uit steun voor Macklemore. Het weer. Vandaag eerst droog en een gesluierde zon. Nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maxima tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden ook. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Ze doet dat om de hoge inflatie in de VS wat te drukken. Voor beleggers, ook bij ons, is dit op korte termijn niet zo goed nieuws. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Extra mogelijkheden, zoals hoger en dichter bij elkaar bouwen, legt de Vlaamse minister van Omgeving Joop Broens uit.
2: Als je meer bouwmogelijkheden krijgt, dan ga je ook meer inwoners kunnen aantrekken. Dan ga je ook private partners mee een bad kunnen trekken, die meebouwen letterlijk aan je stad. Hè. Want ik vind dat ook wel belangrijk, dat wanneer we meer bouwmogelijkheden geven, private partners ook de hand wordt gereikt, dat zij ook meer dan ooit tevoren moeten mee financieren in de opruimte die kwalitatief groen moet zijn in kernen.
1: 2 op de 3 werkzoekenden krijgen van de werkgever helemaal geen antwoord na een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Werkgeversorganisatie Unizo vindt dat elke sollicitant een antwoord verdient. Maar het uitblijven van een reactie is soms ook wel te verklaren, zegt Bart Buyssen, gedelegeerd bestuurder van Unizo.
3: Recrutering is bij een KMO vaak een taak die terechtkomt bij iemand die meerdere taken tegelijkertijd heeft. En heel vaak is dat ook de bedrijfsleider zelf, die naast die sollicitaties natuurlijk ook bezig is met klanten, personeel, administratie, de dagdagelijkse werking. Als je dan voor een bepaalde vacature meerdere sollicitanten hebt, ja, maakt dat er vaak al minder tijd is om daarop te reageren.
1: En ook de context waarin mensen solliciteren is veranderd, zegt Unizo, zowel voor de sollicitanten als voor de bedrijven.
3: De arbeidsmarkt is veranderd, dus we zien minder vacatures, meer werkzoekenden. Dat maakt dat er natuurlijk per vacature meer sollicitanten zijn. Wat de administratieve last natuurlijk verhoogt en wat het moeilijker maakt om elke kandidaat individueel te gaan opvolgen.
1: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd met 0,25 procentpunt. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doen dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft erg hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump. Maar toch is dit een belangrijke stap, zegt Jan van Hoven, professor internationale economie aan de KU Leuven.
4: In de eerste instantie is het natuurlijk belangrijk dat de Federal Reserve deze beslissing heeft genomen. Want zoals u terecht zegt, er is een beetje een politieke tumult ontstaan tussen het Witte Huis en de Federal Reserve of die rente effectief wel omhoog mag.
5: Mm-hmm.
4: Het feit dat die rente wordt opgetrokken bevestigt eigenlijk dat de centrale bank nog altijd politiek onafhankelijk is. En dat geeft credibiliteit aan de centrale bank in Amerika, maar bij uitbreiding draagt dat ook bij tot de credibiliteit van alle centrale banken in de wereld.
1: Na de overstromingen in Nepal van eind augustus is het aantal vermisten daarbij gesteld van ruim 5000 naar meer dan 6000. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nu officieel iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens een groep internationale wetenschappers was de ramp een gevolg van verschillende oorzaken. Door een eerdere aardbeving was een bergwand mogelijk instabiel geworden en door de klimaatopwarming zijn gletsjers en bevroren rotsen gesmolten. Een enorme massa water en modder kwam plots naar beneden en duizenden mensen raakten bedolven. Bij de vermisten zijn ook nog altijd 3 Belgische vrouwen. In Guatemala en Midden-Amerika krijgen 1,2 miljoen gezinnen de volgende maanden voedselhulp van de regering. Ze zijn getroffen door extreme droogte als gevolg van het weerfenomeen El Niño. Meer dan de helft van de mensen in Guatemala leeft in armoede en er zijn ook veel ondervoede kinderen. Door de droogte is dat probleem nog verergerd. In de voedselpakketten zal onder meer maïs, bonen en rijst zitten. Eerst droog vandaag en een gesluierde zon, nadien meer regen en buien die traag naar het oosten trekken, maxima tot 20 graden. Morgen starten we de dag ook met buien hier en daar. Daarna wordt het meestal droog en wisselend bewolkt en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: going up.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om te groeien en voorzieningen uit te bouwen die voor de ruimere omgeving interessant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over een ziekenhuis of een groot zwembad. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
2: Dat je dat bijvoorbeeld

0: spanningsmogelijkheden zijn, dat er werkmogelijkheden zijn, dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn, waar veel andere voorzieningen aanwezig zijn.
1: Het gaat concreet om de gemeente Aalter, Houthalen, Helchteren, Landen, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zele, Zelzaten en Zemst. Burgemeester Didier Reinaerts van de gemeente Landen is blij met de kans om tussen Sint-Truiden en Tiene een meer regionale rol te kunnen spelen.
2: Groeien om te groeien gaan we niet doen. We moeten eerst kijken natuurlijk naar onze lokale bevolking, dat we die goed kunnen blijven bedienen, maar dat we die regionale rol gaan opnemen op tal van verschillende vlakken, zoals ruimte voor ondernemen, ruimte voor recreatie, voor vrije tijd. Dat zijn zeker zaken die mij letterlijk als muziek in de oren klinken.
1: Er zijn nog altijd artsen die frauderen met medische facturen. Dat blijkt uit klachten die het consumentenmagazine Win-Win heeft gekregen. Mensen klagen over hun tandarts die een kroon aanrekent die niet geplaatst is. En anderen zeggen dat ze voor een gewone consultatie bij een specialist toch een dagopname in het ziekenhuis moesten betalen. Voor Erik Rosignol van het RISIF, dat is de overheidsdienst die de ziekteverzekering organiseert, komt die fraude neer op diefstal.
3: Fraude plegen, dat is eigenlijk drievoudige diefstal. Dat is ten eerste diefstal plegen ten opzichte van de belastingbetaler. Het is ook eigenlijk een diefstal van de goede reputatie van toegewijde zorgverleners die elke dag opnieuw weer al zo goed mogelijk hun best proberen te doen om patiënten gezond te krijgen. En ten derde, nog veel erger, het is eigenlijk diefstal van geld voor patiënten die zorgen echt nodig hebben.
1: De uitzending van Win-Win kan u vanavond bekijken op VRT1 of op VRT Max. De verhoging van de rente in de Verenigde Staten heeft ook gevolgen voor ons. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd. Van 3,75 naar 4 procent. Ze doen dat om de inflatie tegen te gaan. Door die inflatie worden diensten en goederen duurder. Volgens Jan van Hoven, professor internationale economie aan de KU Leuven, remt de verhoging van de rente de economie af, waardoor de inflatie ook zakt.
4: Bijvoorbeeld bedrijven die korte termijn leningen aangaan, bijvoorbeeld om transacties te financieren, ja, die gaan natuurlijk nu een beetje geneigd zijn van goh, misschien wachten we even voor gezinnen die bijvoorbeeld een huis willen kopen. Gaan die gezinnen misschien ook nadenken of ze wel een woning kopen of hoe dat ze die gaan financieren. Dus met andere woorden, dat remt allemaal de economie een beetje af. Daar staat tegenover dat de rente op spaarrekeningen bijvoorbeeld, die zit al een tijdje in stijgende lijn. Dus sparen wordt net iets interessanter.
1: President Trump is tegen de verhoging omdat hij wil dat burgers en bedrijven goedkoop kunnen blijven lenen. Trump had in mei een nieuwe voorzitter gekozen voor de centrale bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen. Maar nu doet hij dus het omgekeerde. Eerst droog vandaag met een gesluierde zon, nadien regen en buien die van west naar oost trekt. Maxima tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en veel wolken en 20 graden. Tijdens het weekend wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen en opnieuw maxima rond 20 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese Commissie heeft vanmorgen officieel haar EU Kids Act voorgesteld. Die was eerder deze week wel al gelekt. En daarin staat dat jongeren onder de 13 jaar geen account mogen aanmaken op sociale media. Zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echte account zonder ouderlijk toezicht. De techbedrijven moeten daarboven hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Zo mogen die nog niet blootgesteld worden aan de verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn, zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
2: They have to prove to us that they are safe.

0: Radio 1 Classics live.
1: Blijkt dat bijna 9 op de 10 steden en gemeenten de inkomsten uit trajectcontroles opnieuw investeren in verkeersveiligheid. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat de inkomsten ook vaak naar de algemene begroting gaan. De VVSG zegt nu dat alles gebeurt zoals het hoort, maar dat het wel transparanter kan. Nathalie de Bast van de VVSG.
2: Wat wel kan verbeteren is dat lokale besturen transparanter zouden communiceren naar de burger toe over wat er met middelen gebeurt. Daar kan niemand iets op tegen hebben en daar kunnen we ook werk van maken. Maar wat ook blijkt uit de studie, dat bijvoorbeeld veelplegers of mensen die met een bedrijfswagen rijden of recidive plegen, dat die niet in het gassysteem kunnen bestraft worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niemand mag vrijuit gaan.
1: Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het Westnijlvirus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totale aantal nu op 10 personen, zegt het departement Zorg. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De meeste mensen worden er niet ziek van, zegt Joris Monas van het departement Zorg.
3: In een kleiner aantal gevallen zijn er lichte symptomen, gripale klachten, koorts, vermoeidheid, spierpijn, soms ook een huiduitslag. En in een zeldzamer aantal ernstige gevallen kan het leiden tot neurologische symptomen. Dan denken we aan zaken zoals hersenvliesontsteking. Bij de mensen die afgelopen dagen gemeld zijn met het West-Nijl-virus, was er 1 persoon die is moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook deze persoon is gelukkig intussen aan de betere hand.
1: In Zweden is het nu zo goed als zeker dat het centrum-linkse blok de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag gewonnen heeft. Bijna alle stemmen zijn geteld en centrum-links heeft een paar zetels voor op het rechtse blok. Dat werd geleid door de huidige premier Kristersson. De linkse meerderheid zal in elk geval nipt zijn, dus worden het wellicht moeilijke regeringsonderhandelingen in Zweden. Vandaag eerst droog met een gesluierde zon, nadien regen en buien die traag van west naar oost trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden. Tijdens het weekend dan wolken en soms wat regen bij opnieuw 20 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. De Canadese premier spreekt het Europese parlement toe na de verregaande toenadering tussen zijn land en de EU. Er zijn in ons land 5 nieuwe vermoedelijke besmettingen opgedoken met het Westnijlvirus en op het grote drugsproces rond speelfiguur Floor Bessers zijn de pleidooien aan de gang op dit ogenblik. De Canadese premier Mark Carney geeft op dit ogenblik een toespraak in het Europees Parlement. Hij nam daar vandaag zelf het woord nadat de voorzitter van de Europese Commissie hem gisteren had aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Kunnen we naar onze verslaggever in Straatsburg, dat is het geval, Heidi van Rompuy, blij jou te horen. Wat heeft Carney allemaal gezegd?
2: Wel, hij is natuurlijk nog volop bezig, maar volgens Carney gaan de banden tussen de EU en Canada al heel ver terug in de geschiedenis en delen we ook dezelfde waarden zoals individuele vrijheid, democratie. We hebben geen geografische link, zegt hij, maar we gaan nu wel bewust voor elkaar kiezen en we gaan samen onze waarden beschermen.
3: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots. The same unwavering dedication.
2: Ja, Canada zit natuurlijk zelf ook

0: moment om de business maal 2, maal 3 te doen tussen onze landen.
1: De Europese Commissie heeft vanochtend ook officieel haar EU Kids Act voorgesteld, die dinsdag al uitgelekt was. Daarin staat dat jongeren onder de 13 jaar geen account mogen aanmaken op sociale media, zoals Instagram of TikTok. Pas vanaf 15 jaar zouden ze een echte account krijgen, zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven moeten daarbovenop hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Minderjarigen mogen niet blootgesteld worden aan verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, vindt dat een goede zaak.
2: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog en Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar die risico's en naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen of die systemen die echt maken dat je eindeloos blijft scrollen.
1: De commissie wil dat techbedrijven zelf een plan voorleggen om te bewijzen dat ze aan de nieuwe regels voldoen. Anders krijgen jongeren in de EU geen toegang tot hun platformen. De populaire communicatie-app Snapchat wil alvast meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven staan onder druk om die apps minder verslavend te maken. Op het grote drugsproces in Brussel pleiten vandaag de advocaten van hoofdbeklaagde Floor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van tenminste 16 ton cocaïne. Philip Heijmans, je bent daar op het proces. Hoe pleiten zijn advocaten erover?
3: Het is tot nu toe vooral meester Hans Rieder geweest en die vindt dat er eigenlijk niet geoordeeld moet worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig door de veiligheidscontroles bij de ingang. De politie noteert daar de identiteitsgegevens van iedereen die binnen wil en volgens Rieder bestaat daar geen wettelijke basis voor, haalt dat de openbaarheid van het proces onderuit en daarom is het onwettig. Daarnaast heeft hij ook lang gepleit over de almacht van het parket, een brutale partij die niets ontziende opdrachten geeft om advocaten kapot te maken, zegt Rieder. Ze hebben niks te vertellen en dus rijden ze advocaten de gracht in. Hij roept de rechtbank op om daar eindelijk eens iets aan te doen. Rieder trekt tot slot ook het bewijsmateriaal in twijfel. De kraak van beveiligde systemen zoals Sky ECC is onwettig, dus kan die informatie hier niet gebruikt worden. Over de kern van de zaak, de drugsmokkel, heeft hij tot nu toe eigenlijk nog maar weinig gezegd, alleen dat het parket het over minstens 16 ton cocaïne heeft die Bressers gesmokkeld zou hebben en dat dat volgens hem veel te vaag is.
1: Philippe, dankjewel. Door de staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi zijn er vandaag een 40-tal vluchten daar geschrapt. Vanochtend ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. Vanavond gaat het om 12 vertrekkende en ook 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht. Ze willen dat elke nachtshift doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en dat tot 10 oktober. Aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het Westnijlvirus in ons land. 3 daarvan zijn opnieuw in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant gemeld. Maar ook elders duikt het virus nu op. Dat zegt Joris Monus van het departement Zorg.
4: Ook in Brussel zijn er intussen 2 gevallen met het Westnijlvirus gemeld. 1 daarvan was bij een persoon van Italiaanse nationaliteit die in Brussel kortstondig op bezoek was. Hier in Brussel besmet is geraakt en intussen is deze persoon ook teruggekeerd naar Italië. We hebben nu ook een eerste besmetting van een paard in de provincie Limburg. Dat geeft dus aan dat ook in Limburg er wel een zeker klein risico is om het Westnijlvirus op te lopen.
1: Het virus wordt verspreid door muggen. De meeste mensen worden niet ziek of krijgen griepachtige klachten. In zeldzame gevallen kan het gevaarlijk zijn. Het Amerikaanse congres heeft een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd om de economische druk op dat land op te voeren na de invasie in Oekraïne. Het duurde 1,5 jaar voor de wet werd goedgekeurd. De maatregelen zijn vooral gericht tegen de Russische energie- en defensieindustrie. Voor het eerst wordt ook de zogenoemde schaduwvloot van olietankers aangepakt, waarmee Rusland zijn olie illegaal probeert uit te voeren. En president Trump mag ook invoerheffingen tot 100% invoeren op de 5 grootste invoerders van Russisch gas en Russische olie. Daar zijn China en India bij. President Trump moet de wet wel nog goedkeuren. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft opnieuw geen visum gekregen om naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York te komen. Die samenkomst is volgende week. Maar de regering Trump heeft voor het 2e jaar op rij het visum voor Abbas geweigerd. Buitenlandse Zaken in de VS zegt onder meer dat de Palestijnse autoriteit te weinig hervormingen doorvoert en dat ze terrorisme

0: gesteund.
1: Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekken. Het wordt tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal wat regen, maxima dan tot 19 graden. Dit weekend op zaterdag droog met wolken en 20 graden. Zondag eerst regen en daarna opklaringen. De speech van de Canadese premier Carney in het Europees Parlement die zat vooraan in het nieuws. Gisteren had de EU een verregaand partnership voorgesteld met het land. Carney zegt dat Canada en Europa dezelfde waarden delen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

Dip trap, Fantasia.

Operation Dracula, Frank.

Frankenstein and all those old groovies.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Goedemiddag, het is 1 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Samen zijn de EU en Canada sterker, zegt de Canadese premier Carney. Mogelijk zijn er opnieuw enkele mensen in ons land besmet geraakt met het Westnijlvirus. En op het grote drugsproces rond speelfiguur Flor Bressers zijn de pleidooien aan de gang. Canada wil ook veel meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had de voorzitter van de Europese Commissie Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. En ook Carney gelooft dat dat zowel Canada als de Europese Unie sterker kan maken. Heidi van Rompuy volgde de speech in Straatsburg.
3: Europe en Canada are stronger.
4: De Canadese premier Carney begon met wat vertraging aan zijn toespraak, want hij moest eerst nog tijd maken voor selfies. Aan enthousiasme in de Europese Unie dus geen gebrek, maar ook Canada ziet grote voordelen in een nauwere samenwerking met Europa, zei Carney. Zo kan hij de Europese Unie helpen met kritische grondstoffen en met onze energievoorziening.
3: Canada brings energy at huge scale. We have one of the world's largest endowments of critical minerals. Deep capabilities in space, AI and quantum.
4: Carney wil ook dat burgers gemakkelijker kunnen gaan wonen, werken en studeren aan beide kanten van de oceaan. Zo wil hij mee in het Erasmus-programma stappen.
3: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want, on either side of the Atlantic.
4: De bedoeling is niet om nieuwe vijanden te maken, zei Carney, maar wel om onze eigen waarden te beschermen. Maar ondertussen is de Amerikaanse president Trump wel niet opgezet met die nieuwe samenwerking tussen de EU en Canada. Hij dreigt met nieuwe importheffingen als de VS negatieve impact ondervindt.
2: Economisch zijn er voor ons land heel wat voordelen aan een verregaande samenwerking met Canada. Dat zegt de Canadees-Belgische Kamer van Koophandel, voorzitter Paul van Qualy.
5: Wij zijn al een aantal jaar aan het duidelijk maken aan de Canadezen dat we qua logistiek de havens van Oostende tot Zeebrugge, Gent, Antwerpen, dat die elk op hun manier de verschillende goederen die vanuit Canada naar Europa komen kunnen opvangen. Dus we hebben verleden jaar nog de kans gehad om de Canadezen samen met Gent tot een akkoord te brengen voor bulk, wat toch een aanzienlijk bedrag is. Dus ik vind het een uniek moment om de business maal twee, maal drie te doen tussen onze landen.
2: De Europese Commissie heeft vanmorgen ook officieel

0: Radio 1 Classics live.
1: Zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven moeten daarbovenop hun platformen veiliger maken voor alle jongeren onder de 18. Minderjarigen mogen niet blootgesteld worden aan verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter vindt dat een goede zaak.
2: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog. En Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen.
1: De commissie wil dat techbedrijven nu zelf gaan uitwerken hoe ze aan die nieuwe regels gaan voldoen. Snapchat zegt bijvoorbeeld al mee te willen werken aan een tijdslimiet voor tieners. Door de staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag een 40-tal vluchten geschrapt. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders dreigen ermee elke nachtshiftactie te voeren van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en dat tot 10 oktober. Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die wellicht besmet zijn met het Westnijlvirus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totaal aantal op 10 personen, zegt het departement Zorg. De meeste mensen worden niet ziek van het virus, al kan het wel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Het Westnijlvirus wordt overgedragen door muggen, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Dus ook het enige dat je kan doen om je te beschermen is te proberen zo weinig mogelijk gestoken te worden door muggen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld 's avonds, wanneer muggen het meest actief zijn, ervoor zorgen dat je lichaamsbedekkende kledij draagt als je naar buiten gaat of muggenwerende producten. Binnenshuis kan je proberen muggen buiten te houden door muggengazen of muggenhorren te plaatsen. Slapen met een muggennet kan je ook overwegen. En er zijn ook producten om in huis te gebruiken om muggen te gaan verjagen of te gaan doden.
1: Op het grote drugsproces in Brussel pleiten vandaag de advocaten van de hoofdbeklaagde Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philip Heijmans, jij bent daar op het proces in Brussel. Wat wordt daar zoal gezegd?
4: Wel, meester Hans Rieder heeft de hele ochtend gepleit. Hij vindt dat er eigenlijk niet geoordeeld moet worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig. De veiligheidscontroles aan de ingang die halen de openbaarheid van het proces onderuit. Het parket is brutaal en almachtig en doet er alles aan om advocaten kapot te maken. De informatie waarop de zaak tegen Flor Bressers is gebaseerd komt uit de gekraakte Sky ECC-telefoons en volgens meester Rieder is dat onwettig gebeurd. En daarnaast vraagt de advocaat zich ook af of de rechters nog wel eerlijk kunnen oordelen, want ze worden elke dag met een gepantserde auto en onder politiebegeleiding naar hier gebracht en dat doet iets met een mens, zegt Rieder. Kortom, volgens hem is een eerlijk proces hier onmogelijk geworden voor Flor Bressers en de zaak moet nietig verklaard worden. Straks pleiten nog de andere advocaten van Bressers. Hij wordt beschouwd als een van de absolute kopstukken van de Belgische drugswereld.
1: Dankjewel om het voor ons te volgen, Philip Heijmans. En het Amerikaanse congres heeft een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd om de economische druk op dat land op te voeren na de invasie in Oekraïne. Het duurde 1,5 jaar voor de wet werd goedgekeurd. Vraag is of ook president Trump dat pakket zal steunen. Als het erdoor komt, dan komen er onder meer maatregelen die de Russische export van olie en gas zullen treffen. Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekken. Het wordt tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal wat regen, dan 19 graden. Dit weekend op zaterdag droog met wolken en 20 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. De speech van de Canadese premier Carney in het Europese parlement zat vooraan in ons nieuws. Gisteren had de EU een verregaande samenwerking voorgesteld met dat land. Carney gaat daar nu op in en zegt dat de EU en Canada samen sterker zijn. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Ook Canada wil veel meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had de voorzitter van de Europese Commissie Canada al aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. En daar gaat Canada nu dus op in. Uitleg door Heidi van Rompuy.
2: Ook Carney gelooft dat een samenwerking zowel Canada als de Europese Unie alleen maar sterker zal maken. We moeten samen onze waarden beschermen in deze woelige tijden, zegt hij. En Canada heeft volgens Carney ook veel te bieden voor de Europese Unie op het vlak van kritische grondstoffen en energie. Tegelijk hoopt hij dat het voor Canadezen en Europeanen gemakkelijker zal worden om te werken, te wonen of te studeren aan beide kanten van de oceaan. Carney wil ook mee in het Erasmus-programma stappen. Aan enthousiasme geen gebrek dus, maar nu moeten al die woorden in de praktijk worden omgezet en de Amerikaanse president Trump die dreigt ondertussen al met nieuwe importheffingen tegen de Europese Unie.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is het medisch interventieplan van kracht nadat 5 parachutisten in bomen terechtgekomen zouden zijn. Dat gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger. 4 parachutisten konden al gered worden, met de 5e zijn ze nog bezig. Er zijn 2 zwaargewonden en 3 lichtgewonden. Mogelijk zouden ze verrast zijn door een windstoot. Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen, meldt Brus. Vlakbij metrostation Veeweide werd deze voormiddag een man aangetroffen met verschillende steekwonden en die overleed later aan zijn verwondingen. Er is al een verdachte opgepakt. Het parket heeft een onderzoek geopend. Het Amerikaanse congres heeft een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goedgekeurd om de economische druk op dat land op te voeren na de invasie in Oekraïne. Het duurde 1,5 jaar voor die wet werd goedgekeurd. Vraag is of ook president Trump dat pakket zal steunen. Als het erdoor komt, dan komen er onder meer maatregelen die de Russische export van olie en gas zullen treffen. En Nafi Thiam heeft voor het eerst met de pers gesproken sinds het vertrek van de topsportcoördinator Rutger Schmidt bij Atletiek Vlaanderen. Thiam staat dit weekend een eerste keer sinds haar opgave op het WK vorig jaar nog eens aan de start van een 7-kamp in het Franse Talence. Op het WK gaf ze op omdat ze mentaal ver

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt toen ze door een windvlaag terechtkwamen in bomen. 2 zouden er erg aan toe zijn. Het ongeval gebeurde tijdens een internationale militaire oefening. Volgens burgemeester Jan Dalemans zijn er mogelijk nog meer parachutisten in bomen beland.
2: Het zijn vanuit verschillende landen dat er parachutisten zijn gekomen en al de mensen die aanwezig zijn, zijn nu hun eigen team aan het controleren om te kijken als het bij die 5 parachutisten blijft of als er eventueel nog andere parachutisten zouden kunnen vermist zijn. Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
0: Het medisch interventieplan is van kracht in Hechtel-Exel. De bestuurder van de drone, die gisterenmiddag het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi heeft verstoord, zegt dat hij een vastgoedmakelaar is. En het was in het kader van een project dat hij een gebouw ging fotograferen. Dat zegt het parket. De drone werd rond 2:00 opgemerkt, waarna het vliegverkeer een 30 minuten lang is stilgelegd. Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen, meldt Brus. Vlakbij metrostation Veeweide werd deze voormiddag een man aangetroffen met verschillende steekwonden. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Er is intussen een verdachte opgepakt en het parket heeft een onderzoek geopend. De Zweedse premier Kristersson heeft zijn ontslag ingediend na de verkiezingen van afgelopen zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld en het linkse blok heeft die verkiezingen gewonnen. Al was het wel nipt, het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 3 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson en zij is nu aan zet om een regering te vormen. De VS heeft niks te zeggen over met wie wij een partnerschap aangaan. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd als reactie op de Amerikaanse president Trump, die met nieuwe importheffingen dreigt nu de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. De Europese Commissie heeft aan Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Dat is voor ons een kans om sterker te staan en daar heeft niemand anders iets over te zeggen, zei Carney.
3: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. And that's what is on offer here. And no one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
0: Volgende maand gaan Canada en de EU verder spreken over hun nieuwe, nauwere samenwerking op een gezamenlijke top. Vanmiddag veel bewolking met regen. Het wordt tot 18 graden vandaag. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal wat regen en dan 19 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Les têtes sont une sorte de multinationale. Elles exportent le western et son modèle féodal.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk blijft uiteindelijk minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
3: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn gehad en een van de zwaargewonden is met de medische dienst van Nederland mee terug naar huis gegaan en die bleek achteraf gezien natuurlijk ook maar lichtgewond. Dus we spreken nu over 1 zwaargewonde en 4 lichtgewonden, waar we heel blij mee zijn dat het er niet meer zijn.
2: De militaire oefening zou oorspronkelijk verschillende dagen duren, maar is door het ongeluk stilgelegd. CD&V legt bij de begrotingsonderhandelingen een indexsprong voor werklozen op tafel. Dat wil zeggen dat de uitkering die werklozen krijgen eenmalig niet automatisch mee zou stijgen wanneer het leven duurder wordt. Dat zou volgens de partij 100 miljoen euro opbrengen. Net als bij de vorige begrotingsronde, ingrijpen op de index van werkenden en gepensioneerden, dat is niet aan de orde, zei CD&V-voorzitter Sammy Medi in het parlement.
4: Dus vind ik het normaal dat wij als partij ook van mening zijn dat je de index van gepensioneerden moet beschermen, dat je de index van de werkende mens moet beschermen, en dat we in deze begrotingsoefening, als we ergens naar kijken, dat we aan de index van werkloosheid effectief moeten kijken om het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te maken. De werkende mens is genoeg gepluimd. Het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
2: Er is ook actie gevoerd aan het federaal parlement vanmiddag. Greenpeace hing daar een groot spandoek op aan de Wetstraat met de woorden "Our house is on fire, start acting like it." Met die actie verwees Greenpeace naar de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer. Greenpeace wil dat het klimaat meer politieke aandacht krijgt. Actrice Chris Bonny is overleden. Bonny speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee, zoals Het gezin van Pamel, Wij heren van Zichem, Buiten de zone en Meester, hij begint weer. Chris Bonny was ook veel in het theater te zien. Ze zal ook herinnerd worden voor haar rol van Yvette in de VRT-soapserie Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simon Baks en de schoonmoeder van Frank Bomans. Ze ging in de reeks vaak in de clinch met haar schoonzoon.
5: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
6: Wat is dat allemaal?
5: Maar enfin, Frank, doe iets. Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij uw belofte niet nakomt?
6: Zij mogen gerust. In ieder geval, meneer Toertjes, ge gauw verschiet.
2: Sinds 2016 speelde Bonny niet meer in Thuis, want toen kwam er een einde aan de rol van Yvette. De actrice Chris Bonny is 90 jaar geworden. En de Zweedse premier Ulf Kristersson heeft een ontslag ingediend na de verkiezingen van afgelopen zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld en het linkse blok heeft die gewonnen, al was het wel nipt. Het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 3 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson. Zij is nu aan zet om een regering te vormen. Veel bewolking vanmiddag met regen. Het wordt tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met lokaal ook wat regen. Dan 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De eerste zitting in de Kamer na de zomer staat vooral in het teken van de begroting. De premier van Zweden stapt op nadat de linkse oppositie er de verkiezingen nipt heeft gewonnen. En actrice Chris Bonny is overleden. In de Kamer is deze namiddag het parlementaire jaar geopend. De eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. Een verslag van Sisse Michiels.
3: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
4: Stop met al die nieuwe taxen in te voeren en die regeltjes.
5: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
6: Veel suggesties van de oppositie over hoe Bart De Wever 10 miljard euro kan vinden voor de begroting, maar weinig enthousiasme bij de premier zelf.
7: Ik waardeer natuurlijk heel erg de input en de plannen van partijen die nu dat ze in de oppositie zitten, die ideeën hebben om op te lossen wat ze hebben nagelaten. Dat is erg gewaardeerd.
6: Ook CD&V-voorzitter Sammy Medi heeft een idee. Hij wil een indexsprong voor werklozen. En dat leidde meteen tot een felle discussie met Raoul Hedebouw van PVDA.
8: Wat zijn uw voorstellen? De werklozen aanvallen, langdurige zieken, wat iedereen aanvallen, de zwakste aanvallen. Maar de hogere aanvallen, dat durven we niet. Hè? Daar is niks moedig aan. Daar is niks moedig aan.
6: Volgens Medi zal de maatregel meer mensen aan het werk krijgen.
8: De werkende mens is genoeg gepluimd. Het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
6: Over iets minder dan een maand moet De Wever hier in het parlement de begroting voorstellen.
2: Er is ook actie gevoerd aan dat federaal parlement. Greenpeace wil dat het klimaat veel meer politieke aandacht krijgt. En daarvoor hing het een groot spandoek op aan de wetstraat. Met de woorden Our house is on fire, start acting like it. Met die actie verwees Greenpeace naar de extreme hitte en droogte van de voorbije zomer. Herwig Reinaert, de vicerector aan de Universiteit van Gent, betreurt de commotie tijdens een proclamatie aan die UGent. Verschillende studenten verlieten er de aula tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier, toen die het had over rassenonderzoeker Nathan Koffnes. Mortier zei dat de stelling van Koffnes, dat er erfelijke genetische verschillen zijn tussen ras en intelligentie, niet is bewezen, maar het is ook niet aangetoond dat ze vals is.
9: Het is spijtig dat dit gebeurd is in de context van een plechtige proclamatie. Want een plechtige proclamatie moet altijd gaan over de afgestudeerden. Dat is een plechtig moment voor hen. Maar wat gebeurd is, kunnen we niet meer omdraaien. En uiteraard, we moeten verder. Ik kan me niet voorstellen dat de komende jaren er niet af en toe nog een stormpje zal passeren. Dus we moeten daar met z'n allen samen doorheen.
2: Ook Vlaams minister van Onderwijs Zoal Demir heeft er zich over uitgesproken en zij pleit voor een open debat. Ze roept de studenten op om te luisteren, denken en praten. En de studenten die de aula verlieten noemt ze onbeschoft, laf en dom. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager om de 6 beschuldigden niet te veroordelen voor moord. Jairon stierf 4 jaar geleden en lag daarna 2 maanden dood op zijn bed. Zijn vader en 5 anderen staan daarvoor terecht. Volgens de aanklager is het niet duidelijk waaraan de jongen precies is gestorven. Zij ziet geen bewijzen dat de beschuldigde de jongen dood wilde. En daarom vraagt ze om hen schuldig te verklaren voor het niet geven van voeding en verzorging met de dood tot gevolg. Daarop staat 10 jaar cel. De moeder en andere familieleden van Jairon vragen wel een veroordeling voor moord. In Echtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. 1 militair is zwaar gewond geraakt, de andere 4 licht gewond. Het ging om een internationale militaire oefening waar 250 parachutisten aan deelnamen. Die oefening is nu stilgelegd. De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft zijn ontslag ingediend na de verkiezingen van afgelopen zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld. Het linkse blok heeft die gewonnen, al was het wel nipt. Het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 3 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson en zij is nu aan zet om daar een regering te vormen. Maar dat wordt moeilijk, zegt collega Bram van de Putten.
10: De sociaal-democratische Magdalena Andersson moet 4 partijen verzoenen om een meerderheid te vormen in dat parlement. En die partijen hebben al gezegd dat dat niet evident zal worden. De Centrumpartij, een soort links-liberale partij, heeft al gezegd dat ze een linkse regering niet willen steunen als er ook minister

0: Radio 1 Classics live.
1: Helaas, hij zou inderdaad nog liever door het raam springen.
2: Chris Bonny, haar echte naam was Christian Slagmulder, begon haar carrière in het theater in Aalst. Maar al snel volgden er ook bijrollen op televisie, zoals in Wij Heren van Zichem, een populaire BRT-reeks eind jaren 60, begin jaren 70. Ook aan Buiten de Zone en Meester Hij Begint Weer werkte Chris Bonny onder meer mee. Half jaren 80 speelde ze, aan de zijde van Senne Rouffard, de rol van Boerin van Pamel in de gelauwerde film Het Gezin van Pamel.
3: Omdat je naar hier bent gekomen. Om ons dat te vertellen. En moet je dan nu weg? Vanavond?
2: Maar immens populair werd Chris Bonny begin 2000 als Yvette in de VRT-soap Thuis. Als moeder van Simonneke ging ze 15 jaar lang vaak in de clinch met haar schoonzoon Frank Bomans.
4: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijt geraken.
5: In ieder geval, madame Toertjes, gegauw verschiet.
6: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht tussen 7 en 14 graden. Morgen nog bewolkt, maar grotendeels droog. Het wordt dan tot 21 graden. En ook in het weekend zacht tot 22 graden. Enkel zondag voormiddag is er wel wat regen mogelijk. We begonnen dit nieuws in de Kamer, waar de eerste zitting na de zomer in het teken stond van de begroting. Want over minder dan een maand moet de regering de begroting daar voorstellen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedavond. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De eerste zitting in de Kamer na de zomer staat vooral in het teken van de begroting. De premier van Zweden is opgestapt nadat de linkse oppositie daar de verkiezingen nipt heeft gewonnen. En actrice Chris Bonny is overleden. In de Kamer is vanmiddag het parlementaire jaar geopend. En de eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. Een verslag van Sisse Michiels.
2: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
3: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
4: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
5: Veel suggesties van de oppositie over hoe Bart De Wever 10 miljard euro kan vinden voor de begroting, maar weinig enthousiasme bij de premier zelf.
6: Ik waardeer natuurlijk heel erg de input en de plannen van partijen die nu dat ze in de oppositie zitten, die ideeën hebben om op te lossen wat ze hebben nagelaten. Dat is erg gewaardeerd.
5: Ook CD&V-voorzitter Sammy Medi heeft een idee. Hij wil een indexsprong voor werklozen. En dat leidde meteen tot een felle discussie met Raoul Hedebouw van PVDA.
7: Wat zijn je voorstellen? De werklozen aanvallen, langdurige zieken, maar iedereen aanvallen, de zwakste aanvallen. Maar de hogere aanvallen, dat durven we niet. Hè? Daar is niks moedig aan. Daar is niks moedig aan.
5: Volgens Medi zal de maatregel meer mensen aan het werk krijgen.
7: De werkende mens is genoeg gepluimd. Het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
5: Over iets minder dan een maand moet De Wever hier in het parlement de begroting voorstellen.
1: 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering eigenlijk had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen De Pratere. Eerder had de Vlaamse regering aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn. Tegen 2042 wil Vlaanderen er 56.000 bouwen. Gemeenten die er in het verleden te weinig hebben gebouwd zouden een inhaalbeweging moeten maken. Maar 31 gemeenten hebben nu dus kunnen aantonen dat ze te weinig bouwgrond hebben en zullen er dus minder moeten bouwen. De vicerector aan de Universiteit van Gent, Herwig Reinaert, betreurt de commotie tijdens een proclamatie aan de universiteit. Verschillende studenten verlieten er de aula tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier, toen die het had over rassenonderzoeker Nathan Koffnes. Mortier zei dat de stelling van Koffnes, dat er erfelijke genetische verschillen zijn tussen ras en intelligentie, dat die niet bewezen is, maar dat het ook niet aangetoond is dat ze vals is. Vicerector Reinaert betreurt hoe het precies is gelopen.
8: Het is spijtig dat dit gebeurd is in de context van een plechtige proclamatie. Want een plechtige proclamatie moet altijd gaan over de afgestudeerden. Dat is een plechtig moment voor hen. Maar wat gebeurd is, kunnen we niet meer omdraaien. En uiteraard, we moeten verder. Ik kan me niet voorstellen dat de komende jaren er niet af en toe nog een stormpje zal passeren. Dus we moeten daar met z'n allen samen doorheen.
1: Vlaams minister van Onderwijs Demir pleit voor een open debat. Zij roept de studenten op om te luisteren, denken en praten. En de studenten die de aula verlieten noemt ze onbeschoft, laf en dom. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager om de 6 beschuldigden niet te veroordelen voor moord. Jairon stierf 4 jaar geleden en lag daarna 2 maanden dood op bed. Zijn vader en 5 anderen staan daarvoor terecht. Volgens de aanklager is het niet duidelijk waaraan de jongen precies is gestorven. Zij ziet geen bewijzen dat de beschuldigde de jongen dood wilde. En daarom vraagt ze om hen schuldig te verklaren voor het niet geven van voeding en verzorging met de dood tot gevolg. En daarop staat 10 jaar cel. De moeder en andere familieleden van Jairon vragen wel een veroordeling voor moord. De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft zijn ontslag ingediend na de verkiezingen van afgelopen zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld en het linkse blok heeft die verkiezingen gewonnen. Al was dat nipt. Het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 3 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson en zij is nu dus aan zet om een regering te vormen. Al belooft dat niet eenvoudig te worden, zegt collega Bram van de Putten.
9: De sociaaldemocratische Magdalena Andersson moet 4 partijen verzoenen om een meerderheid te vormen in dat parlement. En die partijen hebben al gezegd dat dat niet evident zal worden. De Centrumpartij, een soort links-liberale partij, heeft al gezegd dat ze een linkse regering niet willen steunen als er ook ministers van de radicaal-linkse Vensterpartij meekomen. Dus die onderhandelingen zullen moeilijk worden en Zweden heeft zeker nog geen nieuwe regering.
1: Rusland heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd vlakbij de Poolse grens in het westen van Oekraïne. Dat zeggen de Poolse autoriteiten die een zeer krachtige explosie hebben waargenomen op zo'n 4 kilometer van de grens. Volgens premier Tusk werd hoogwaarschijnlijk opnieuw een benzinestation aangevallen. Ook afgelopen weekend vonden er verschillende Russische drone-aanvallen plaats in het westen van Oekraïne. Een benzinestation vloog toen in brand op 2 kilometer van de grens. En ook een passagierstrein die op weg was naar Warschau werd vlak voor de grens aangevallen.
0: Radio 1 Classics, live.
1: Vonden er verschillende Russische drone-aanvallen plaats in het westen van Oekraïne. Een benzinestation vloog toen in brand op 2 kilometer van de grens. En ook een passagierstrein die op weg was naar Warschau werd vlak...

0: Radio 1 Classics live.
1: Theater in Aalst. Maar al snel volgden er ook bijrollen op televisie, zoals in Wij Heren van Zichem, een populaire BRT-reeks eind jaren 60, begin jaren 70. Ook aan Buiten de Zone en Meester Hij Begint Weer werkte Chris Bonny onder meer mee. Half jaren 80 speelde ze, aan de zijde van Senne Rouffard, de rol van Boerin van Pamel in de gelauwerde film Het Gezin van Pamel.
2: Het is daarom dat je naar hier bent gekomen, om ons dat te vertellen. En moet je dan nu weg? Vanavond?
1: Maar immens populair werd Chris Bonny begin 2000 als Yvette in de VRT-soap Thuis. Als moeder van Simonneke ging ze 15 jaar lang vaak in de clinch met haar schoonzoon Frank Bomans.
3: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze dus toch nog kwijtgeraken.
4: In ieder geval, madame Toertjes, gegauw verschiet.
5: En dan nog sport, want op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de 8e finales. Maar dankzij deze zege eindigen ze al zeker in de top 2 van hun groep. En dat levert een iets haalbaardere tegenstander op in de volgende ronde. Vanavond worden de laatste poelenmatchen gespeeld en dan weten we tegen wie de Belgen zondag of maandag zullen spelen. Vanavond zwaar bewolkt weer met regen, vannacht tussen 7 en 14 graden. Morgen ook bewolkt, maar wel grotendeels droog, dan wordt het tot 21 graden. In het weekend zacht tot 22 graden. Enkel zondag voormiddag is er wel wat regen mogelijk. We begonnen dit nieuws in de Kamer, waar de eerste zitting na de zomer in het teken stond van de begroting. Want over minder dan een maand moet de regering de begroting daarvoor stellen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Goedenavond, het is 7 uur, 14 nieuws met Lore Quintelier. In de Kamer is vanmiddag het parlementaire jaar geopend en de eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. De oppositie waarschuwde voor de plannen van de regering en deed zelf ook suggesties.
2: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
3: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
4: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
0: Premier De Wever riep zijn coalitiepartners op om zich niet van de wijs te laten brengen.
2: Gaat u werk maken van uw belofte?
0: Daar ging iets mis. Over iets minder dan een maand moet premier De Wever zijn begroting voorstellen in het parlement. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een onderdeel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation in Izegem vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en zo in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen nu gelijk en daarom mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen om stroom van op zee naar het binnenland te brengen. 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering eigenlijk had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen De Prateren. Eerder had de Vlaamse regering al aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn. Tegen 2042 wil Vlaanderen er 56.000 bouwen. Gemeenten die er in het verleden te weinig bouwden, zouden een inhaalbeweging moeten maken. Maar 31 gemeenten hebben nu kunnen aantonen dat ze te weinig bouwgrond hebben en zij zullen er dus minder moeten gaan bouwen. Rusland heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd vlakbij de Poolse grens in het westen van Oekraïne. Dat zeggen de Poolse autoriteiten die een zeer krachtige explosie hebben waargenomen op zo'n 4 kilometer van de grens. Volgens premier Tusk werd hoogstwaarschijnlijk opnieuw een benzinestation aangevallen. Ook afgelopen weekend vonden er verschillende Russische drone-aanvallen plaats in het westen van Oekraïne. Een benzinestation vloog toen in brand op 2 kilometer van de grens. En ook een passagierstrein die op weg was naar Warschau werd vlak voor de grens aangevallen. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plek in de 8e finales, maar dankzij deze zege eindigen ze al zeker in de top 2 van hun groep en dat levert een iets haalbaardere tegenstander op in de volgende ronde. Vanavond worden de laatste poelenmatchen gespeeld en dan weten we tegen wie de Belgen zondag of maandag zullen spelen. Zwaar bewolkt weer vanavond met regen. Vannacht wordt het tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog, dan tot 21 graden. En ook in het weekend blijft het zacht tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er wel wat regen mogelijk. Meer in onze app van 14 Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

Where we call

zijn af. Ik hoor de buren die zijn op. Ik tel de uren die tellen.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. En dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is dus niet zo, zegt bioloog Jonas Lescroix.
2: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
1: Uit een genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe kattensoort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam de Leopardus Tilcayo is. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk en daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken daar zijn maandag van start gegaan. En voor de kust is een oude zeemijn van 150 kilogram onschadelijk gemaakt, dat meldt de marine. Het springtuig was vastkomen te zitten in een baggervaartuig. Een patrouillevaartuig bracht de mijn naar open water. De ontmijningsdienst Dovo heeft de mijn dan veilig laten ontploffen. Dat is belangrijk, want de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die wil kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt 2 zaken in het voorstel belangrijk.
3: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
1: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op land. Daardoor is er ook minder drinkbaar water. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
4: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
1: En vanavond is het zwaar bewolkt met regentemperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. De vraag naar water neemt toe. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op het land en ook in sneeuw, gletsjers en rivieren. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
2: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. En dat niet alleen, hè. Onze natuur hangt er ook heel hard van af. Dat gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
1: De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf een 13e tot een 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond is blij dat er geen totaalverbod voor jongeren komt en dat sociale mediabedrijven moeten aantonen dat hun platform veilig is. Maar directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond vindt dat ook ouders hulp moeten krijgen.
3: Dat er toch ook een verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en grootouders in het mediawijs opvoeden van hun kinderen. En Gezinsbond vindt het dan toch belangrijk dat daar ook de nodige communicatie vanuit de overheid wordt op punt gesteld over wat er nu wel of niet kan, zodat ouders en grootouders geïnformeerd zijn, maar daarna met de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan.
1: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is niet het geval, zegt bioloog Jonas Lescroix.
4: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
1: Uit genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe soort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam die Tilcayo is. Sport in de Europa League voetbal is Union zo net begonnen aan de groepsfase. De Brusselaars nemen het in Tsjechië op tegen Victoria Pilsen. Staat daar nog 0-0. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensen Brecht Schaaprechts. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de tilcayo, iets kleiner dan de huiskat. En die leeft in de bossen van de Andesgebergte. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen huiskat was. Genetisch onderzoek maakt nu duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. Dat is toch opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix.
3: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
2: Ja, beelden van dat schattig katje vind je in de app van VRT Nieuws. Kamerfractieleider Oscar Seuntjes van Vooruit wil dat er onderzocht wordt of zijn partijgenoot Alain IJzermans toch nog gedagvaard kan worden voor te snel rijden. De burgemeester van Houtale-Helchter ontsnapt aan een veroordeling omdat hij parlementair onschendbaar is en er procedurefouten zijn gemaakt bij het parket. Daar is veel verontwaardiging over. Oscar Seuntjes.
4: Er zijn inderdaad fouten gemaakt, dat is duidelijk. Maar ik zou graag willen dat er nog gekeken kan worden. Of aan hij toch nog gedagvaard kan worden. Want in dit land hebben we in principe dat als je een fout maakt, dan moet je gestraft worden wie dat je ook bent. Of je nu een parlementslid bent of niet. Dus ik zou zeer graag willen dat dat nog kan worden rechtgezet.
2: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in het jaarrapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Goed omspringen met het schaarse water is dus belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze daar een win-win-project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
5: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
6: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
5: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
7: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
2: Sport in de Europa League voetbal speelt Union tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe doet Union het?
8: Heeft het prima gedaan in de eerste helft en staat 0-2 voor in Tsjechië. Union begon ook echt heel sterk aan de wedstrijd. Met hoge druk op zijn tegenstander en tal van kansen voor onder meer Patrice Zeneli Schoofs. Die net naast trapte ook. De 0-1 kwam er na een heel mooie lange bal van Sila. Waarop de Tsjechische verdediging zich verkeek. Mofoken kon afwerken. 0-1. Daarna één grote kans voor Victoria. De eerste helft. De enige in de eerste helft die maar net werd gemist door Adu en Memic. Waarna Pjundic er op de counter 0-2 kon van maken voor Union. En er zelfs nog kansen waren op de 0-3 voor Zeneli en Havenaar. Maar telkens weer lag die heel goede doelman Wiegelen van Victoria Pilsen in de weg. Anders had de score echt al hoger kunnen oplopen in de eerste helft. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede periode. 0-2 is dus de voorsprong.
2: Dank je, Bert. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons de groepsfase afgesloten als groepswinnaar. De nationale volleybalmannen wonnen vandaag met 3-0 van Servië. Ze speelden een heel volwassen wedstrijd, zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers.
9: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
2: Ja, in de 8e finale, zondag of maandag, nemen ze het op tegen Tsjechië. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt bij temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond. De luchtverkeersleiders op Charleroi hebben sinds gisteravond het werk 's nachts neergelegd, vanaf 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies van de luchtverkeersleiders. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond geraakt, de andere 4 zijn licht gewond. Ze werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
2: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
1: In de Verenigde Staten is de man die het democratisch congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel en hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond, de vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen ze in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars klopten Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Bert Sterks, was het een overtuigende overwinning van Union daar in Tsjechië?
3: Die was erg overtuigend. Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft eigenlijk al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks dus een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. De doelman van Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. En na 1 grote kans voor de thuisploeg duwde Union weer door. Bjundic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor de rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krich Valouchi 0-3. Goeie start dus voor Union, dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
1: Dank je, Bert. Vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies om de luchthaven van Charleroi zijn morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond laat. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds gisteravond het werk neergelegd van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond, de andere 4 zijn licht gewond. Zij werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
2: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
1: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond. De vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen zij in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in een jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Dus goed omspringen met het schaarse water is belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze er een win-win project van gemaakt.
3: Water uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
4: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
3: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
5: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
1: Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Brusselaars versloegen Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Het verslag is van Bert Sterks.
6: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Biondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union, dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
1: Het weer vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, het is meestal droog en tot 21 graden. Zo donderdag 17 september zit erop een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk is een politieagent van 35 in verdenking gesteld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en het printen van 3D-wapens. Hij zou een aanhanger zijn van extreem rechts en er radicale en gewelddadige ideeën op nahouden. De man werd eind augustus opgepakt en volgens het Franse persagentschap AFP had hij plannen voor aanvallen tegen de belangen van de staat en mogelijk ook tegen de ordendiensten. Onderzoekers proberen nu te achterhalen welke doelwitten hij precies had en met wie hij daarover contacten legde. Voorlopig is hij de enige die al in verdenking werd gesteld. De Iraanse president Pezeshkian en zijn minister van Buitenlandse Zaken mogen volgende week de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwonen. De Amerikaanse regering heeft hun visa goedgekeurd. En die beslissing is best opvallend, omdat de VS in conflict is met Iran. Gisteren werden de visa van de Palestijnse president Abbas en zijn delegatie dan weer geweigerd. En dat voor het tweede jaar op rij. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een perfecte start voor Union, dat zag ook trainer David Huber. Al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren.
2: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
1: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui ook en minimaal rond 14 graden. Straks krijgen we een dag met zon en wolken, maar wel meestal droog dus. En maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag eerst mooi weer met zon en wolken en 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.